nu hadden ik tijd in voor nodig voor Jezus kon zetten. Schade wen, we ons hadden vrijdag, den 13 juni klokken 5. Het is gewaar, ik kan eens maar schirken. En adressen er aan Anjuk Haugelens gata 52. Schade wen, het is gewaar een kveld met lovsang. Het is gewaar hoop, het is gewaar fellowship. Kom, du er hjertelig velkommen. Og dette en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine. Kom, jeg håper at vi sees der. Amen.